Cassie, besnel hoe dan is dat deze gracht van ons op throwbacks voor de moment dus dat je nadem een vakrek le ikon achter throwbacks il Gilma Felagia en moest dat mijn eerste telefoon en mijn college op dan met Dissa il Oudim. En dan wat ik op zerde al of senaar met al of die kleine situatie dat tempo apart in mijn nek. Alex Warren, Gracie Abrams, besnel komt loop.